0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationaal hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Aviapartner, dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jury Tielemans.
5: We kijken er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Your house never had.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses, Marius Borg Høiby, 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høiby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Grete Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationaal hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
5: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: Oké, su guitarra.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleair deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
3: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
2: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
4: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
2: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij komt

peso. Jij bent mijn favoriete persoon.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Nu de zomer dichterbij komt, beginnen veel mensen opnieuw te dromen van reizen. Nieuwe plekken ontdekken, oude herinneringen ophalen of gewoon even verdwalen in een ander landschap. Mijn gast van vandaag doet dat al jaren, maar met woorden. Dichter en muzikant Wim de Winter bracht onlangs zijn nieuwe bundel Oogschaduw uit. Een bundel vol indrukken van onderweg, herinneringen, dromen en ontmoetingen. Het komende uur kruipt hij achter het stuur van het meest sympathiek busje van heel Vlaanderens. En jij luistert mee van op de eerste rij. Welkom bij Radio Domus.

0: Je hoorde Leonard Cohen met Happens to the Heart, een van de grootste artiesten die van zijn generatie of misschien van de hele muziekgeschiedenis. In my humble opinion. Sommige mensen houden een dagboek bij wanneer ze reizen. Anderen vullen hun gsm met foto's. En sommigen proberen indrukken vast te leggen met woorden. Yılmaz abi, hou jij een notitieboekje bij als je op reis bent?
1: Onder de vorm van gedichten schrijven.
0: Echt, terwijl je aan het reizen bent?
1: Wel achteraf, als een soort samenvatting. En foto's ook. Foto's tonen bij mij ook de locatie, het uur, het moment. Het is een momentopname.
0: Yeah.
1: Dus ik kan terug, back to the future via foto's. En dan weet ik zo ook zo van, ah ja, ik had die gedicht daar geschreven.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. En wat doe je dan op het moment zelf? Zijn het dan echt zo woorden in een notitieboekje of op je gsm? Hoe leg je dat
1: ik
0: vast?
1: Ik heb zo een kladblok op mijn gsm en daar schrijf ik zo woorden op.
0: Mm-hmm.
1: En dan, als het moment er is, ga ik die proberen aan elkaar te breien.
0: Oh, mooi, mooi. En is dat zo een vaste hobby van jou? Of is dat iets dat gewoon natuurlijk, het moet zelfs gebeuren?
1: Ja, het is natuurlijk, denk ik. Het komt van zijn eigen. Ik moet daar niet veel inspanning voor leveren. Als je zo goede informatie hebt, dan is het ook gemakkelijker om daarover te schrijven.
0: Ja, nice. En heb je in de zomer plannen om ergens naartoe te gaan? En waarvan we achteraf eventueel gedichten kunnen
1: lezen? Ik ben van plan om een keer naar Engeland te reizen, naar Kopenhagen te reizen. Allemaal zo korte citytripjes. Ik ga geen lange reizen doen deze keer.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat wel geboeiend gaat zijn, ook zo voor de poëzie.
0: Zeker. Allee, beide landen hebben wel heel spectaculaire auteurs teweeg gebracht. Hè? Dus
1: ja, zeker dat.
0: Dat gaat ze inspireren.
1: Ik ga mij volop baden in de cultuur van de twee landen.
0: Ja, leuk, leuk. Ben benieuwd alvast.
1: Okay.
0: En nog iemand die zich gaat baden in cultuur en de landschappen van andere landen is onze gast van vandaag. Hij is ook zo iemand. Wim de Winter is dichter en muzikant. En dat hoor je ook in zijn werk natuurlijk. Ritme speelt een belangrijke rol, net als de verhalen en stemmen die hij onderweg tegenkomt. Van de Griekse en Turkse invloeden tot oude Soefi-dichters en muzikanten van over de hele wereld. En het komende uur praten we over hoe gedichten ontstaan en over hoe sommige plekken je blijven achtervolgen. En zeker lang nadat je ze hebt verlaten. Maar eerst luisteren we naar een nummer dat perfect aansluit bij een van de beelden die steeds opnieuw terugkeren in Wim zijn bundel. De zee. Dit is Ellen Temple met Sailor.

0: Dit was Alan Temple met Sailor. En voor degenen die het misschien niet weten, hij is een gouden pareltje, een hidden gem eigenlijk in het Gentse, van het Gentse. En ook een goede vriend van onze gast van vandaag, Wim de Winter. Welkom terug bij Radio Dolmoes. Bij mij in de studio zit dichter en muzikant Wim de Winter. Wim, ik heb uw naam al een paar keer genoemd. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Zo fijn om je erbij te hebben, jong. Echt waar. We hebben hier heel hard naar uitgekeken. Misschien voor we beginnen aan ons gesprek. Ik heb het net al verklapt, maar het liedje van daarnet, Sailor, en de artiest zelf, Alan Temple, is een goede vriend van jou. Maar het liedje Sailor heeft ook een bepaalde betekenis. Er is een reden waarom je hiervoor hebt gekozen.
1: Ja, het is een eigen song van Alan, van de artiest waar we net naar geluisterd hebben. Dus het vertolkt denk ik ook een ervaring. Ook op de kaft van zijn album verwijst hij rechtstreeks naar de zee. Maar ik denk tegelijkertijd dat de zee zowel voor hem als voor mij ook wel een metafoor kan zijn.
0: Kan je daar meer over vertellen? Waarom de zee?
1: De zee is een bewegend oppervlak waarop dat we kunnen reizen, maar we kunnen ook reizen in onszelf en in de wereld rondom ons. Tegelijkertijd worden we soms omringd door allerlei indrukken en invloeden die wel haast als een zee kunnen lijken. Dus ook op die manier kan de zee naar ons komen. En de sailor, de zeeman, is de persoon die dat allemaal navigeert.
0: Mooi. En dat is ook natuurlijk de thematiek achter Oogschaduw, jouw bundel, die jij onlangs hebt gepubliceerd ook. Dikke proficiat. De zee heeft ook een eigen ritme natuurlijk. Maar op de een of andere manier komt het wel ergens terug naar dezelfde plek of zo. Naar een thuisbasis. Is dat bij jou ook het geval? Van dat je veel reist, maar dat het belangrijk is om terug thuis te komen?
1: Ja, dat is zeker zo. En wat er gebeurt wanneer men aan het reizen is en wanneer men statischer, zeg maar, thuiskomt, is ook anders. Elk van die twee heeft een plaats in het creatieproces. En ik zou eigenlijk ook, verbonden aan het lied dat we gehoord hebben, een kort een gedicht willen voorlezen uit mijn bundel. Namelijk, ik had het over de zee als oppervlak waarover we reizen. Dat kunnen wij hier in een zeker comfort doen. Er zijn natuurlijk veel mensen die ook in migratie reizen, in heel moeilijke omstandigheden over de zee gaan. En dan heb je natuurlijk ook hen die aan de kade, aan de kustrand staan en naar die zee kijken. Naar wie daar reist, naar wat er daar gebeurt. En ik heb een kort gedicht dat daarover gaat, ernaar verwijst. Het heet Tamariskboom. Dat is een boom die in Turkije, in de kusten en Bodrum, aan de zeerand, dicht bij de zeerand groeit. In een plek waar ik vaak heen ga. En de boom kijkt. De tamariskboom. De tamariskboom kijkt, verlangend over zee. De tamariskboom reikt over de kustrand. De ondergaande zon herinnert hem aan hen die hem vooraf gingen. Hen die wrakhout werden, hen die aanspoelden en terug werden geplant. Zacht zweven hun takken van op het land, gekoesterd door de zeebries.
0: Heel mooi. En wat inderdaad heel mooi samen van ja, wat je eigenlijk wilt vertellen met deze bundel. Wim, wat ik mij ook afvraag is, jouw bundel heet Oogschaduw. Kan je daarover meer vertellen? Waarom oogschaduw?
1: Het woord komt ook in de bundel voor, maar ik heb het eigenlijk achteraf in een gedicht binnengesmokkeld toen ik de titel al had, omdat ik vond dat het erin moest voorkomen.
0: Zelfs de titel ging op reis.
1: Ja, precies. Maar ik denk, een van de thematieken in deze bundel is precies licht en schaduw en ook het kijken. Ook het terugkijken in herinnering, nostalgie. Het kijken ook naar plaatsen, dus het oog zit daar wel in. En zeker in de schaduw, in duisternis, in de nacht, als men terugdenkt aan de dag die geweest is, of aan de tijden die geweest zijn. In die zin ook een woordspel, omdat het het woord oogschaduw, zoals het meestal gebruikt wordt, is een soort van make-up, hè, wat mm-hmm. men aanbrengt onder het oog. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Ook het gebaar, hè, waarbij een dame oogschaduw aanbrengt. De manier waarop die beweging gebeurt. Ook dat...
0: Mag ik even zeggen dat ik dit heel erg waardeer om te horen van een man die het apprecieert dat vrouwen make-up opdoen en dit, dat hij daar echt ook van kan genieten? Ik waardeer dit heel hard.
1: Het is een van de betekenissen dat de titel kan hebben.
0: En als we terugkomen naar de zee en het ritme van de zee. Ik heb al eerder ook gezegd, je bent ook muzikant. Mm. De zee heeft ook een eigen ritme, maar poëzie heeft een ritme. Muziek heeft logischerwijs een ritme. Ik ga eerst vragen welke van de twee eerst kwam voor jou en hoe ze elkaar beïnvloeden in jouw werk. Is het dat poëzie jouw muziek beïnvloedt of is het net het omgekeerde?
1: Het is eerder het omgekeerde. En de muziek was er in mijn leven zeker eerst. En ik ben ook nog steeds als muzikant actief in verschillende vormen. Vaak ook met allerlei soorten Oosterse muziek, zowel uit India als uit het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. Dus daar zit wel een gevoel voor melodie en ritme achter. En het is eigenlijk pas later, maar ondertussen al een kleine 10 jaar geleden toch, dat ik met woorden ben beginnen spelen, ook als dragers van klank, als dragers van sfeer, net zoals muzikale klanken dat ook kunnen doen, en die wel een invloed en een uitwerking hebben. En zo ben ik dan gaan ontdekken dat zowel voor de woorden die ik zelf schrijf als de muziek die ik zelf maak, dat de twee ook samen kunnen gaan. Maar ook niet altijd. Mm-hmm. Vandaar ben ik ook beginnen schrijven, bijvoorbeeld aan een bundel. Daar staan teksten in die ik zing, maar ook teksten die gewoon als gedicht functioneren.
0: En zou je nu voor ons een tekst uit jouw bundel kunnen zingen?
1: Ja, heel graag. En we blijven in het zeethema daarmee.
0: Leuk. Ik zie, welke instrument heb je nu vast? Misschien dat we dat kunnen toelichten aan onze luisteraars.
1: Het instrument heet de kopos. Dat is een vorm van de sas, een Turks snaarinstrument. Deze heeft slechts 3 snaren. En het is eigenlijk ook het instrument van de ashik, van de Turkse troubadours.
0: Ja.
1: En het past voor mij prima bij poëzie. Dus zowel bij het voorlezen als het zingen ervan.
0: The floor is yours.

Zijn we slechts passanten in dit leven? Even zwervend, dan is het stil. Werven, mistral, werven.

yakın. Weil wir nur wenn der Land zu sehen.

Wat zei je daarnet? Zelfs oogschaduw passeert je maar snel even. Maar het is duidelijk dat het ons wel een tijdje zal bijblijven, Wim. Het was heel mooi om jouw tekst in het Nederlands met Oosterse klanken te horen. Het is echt immens, immens mooi. Ik stel voor dat we nu even ook gaan luisteren naar een ander nummer dat je hebt gekozen. Je hebt Turkije al genoemd, maar ook Griekenland speelt een belangrijke rol in jouw werk. Dus laten we eerst luisteren naar Psarantonis met Thalassa Mou. En straks gaan we verder in gesprek met Wim.

0: μες στα μπλε σου τα νερά να πήξεις τον καημό.
1: Wat een ruige stem, zeg Psarantonis en Talassamu. Dat staat voor Mijn Zee. Wim. Wauw. Echt waar. Dit komt ook in mijn repertoire, hoor. Of in mijn... Allee, mijn repertoire. mijn lijstje op Spotify, ja. Dus. Waarom dit prachtige... Allee, terecht een heel mooi nummer, maar waarom voor jou?
2: Talassamu, Mijn Zee, dus ook daar weer het zeethema. Mm. En de melancholie van de zee die daar in zit.
1: Ook al begrijp je het niet, je voelt het wel, hè?
2: Ja.
1: Daar is een gemis.
2: Absoluut. Ja, ja, ja, daar is een gemis. En er is ook een heel verhaal van migratie, onder andere, die daar een rol in speelt, ook voor dit nummer. Maar het brengt mij eigenlijk naar een gedicht uit mijn eerste bundel. Dus een klein beetje uit het format van mijn tweede bundel, maar het past zodanig dat ik het
1: helemaal
2: gewoon ga voorlezen. Wanneer de nacht valt boven Kreta, ontluikt er een melancholie die niet als elders is. De pastelroze hemel die langzaam vervaagt. De herinnering aan jou en alles wat je draagt krijgen er een plaats in de avondwind. Een ander leven vat aan in de nacht en verrast ons, alsof we het niet kennen. Jouw maan schijnt in mijn herinnering. Alsof sterren zouden fonkelen, maar dat net nog niet gebeurt. Vandaag herstelde ik een hek bij schemering en rook ik de geur van jasmijn, hibiscus en kruiden, meegedragen door de avondwind, terwijl de nacht viel boven Kreta.
1: Mooi. Dit kwam van jouw vorige bundel, genaamd Schenksters.
2: Schenksters.
1: Ja,
2: en
1: ja, ja.
2: Waarom breng ik het nu? Omdat Psarantonis een muzikant uit Kreta is. Mm-hmm. Dus de muziek die we hoorden komt daar vandaan. En... meer in het bijzonder uit een bergdorp op Kreta, Anoia heet het, waar ik vaak naartoe ga, bijna elk jaar. En ik maak daar muziek en ik schrijf daar. En het is een plek die mij bijzonder inspireert. En ik kende Psarantonis al, het is een nogal iconische figuur van die muziek daar ook. Als je
1: hij
2: hem
1: ziet er
2: ziet.
1: Ook iconisch uit. Ja, ja. Ik heb hem net opgezocht.
2: Ja, en dus ik zat... op een van de twee centrale pleinen van dat dorp, onder een boom, en ineens zag ik hem uit een huis komen.
1: Echt?
2: Ja. En zo nogal kromgebogen, eerder ketting rokend, samen met een ander groepje mannen dat ook daar op het dorpsplein zat, en hij sprak. En hij zingt veel ook over de klassieke mythologie. Dus ook een thema dat wel in mijn bundel aan bod komt.
1: Yeah.
2: En ik zag hem, met zijn... verweerde gezicht en zijn baard. En ik dacht, het lijkt precies Zeus, de Griekse god.
1: Ja, ja, ja.
2: En vandaar het volgende gedicht dat ik erover schreef. Eigenlijk gaat het over hem en over het verblijf in dat dorp.
1: Mooi.
2: Ik zag Zeus vandaag, krom gebogen kind van Kronos, zoon van tijd. Ooit een heerser, nu verloren. Hij kijkt naar onze tijd en schrijft. Ik zag de vroege zonnegloed boven de berg Ida, waarbij getinkel van schapenbellen de herder wachtte, de haan kraaide en de hond riep, na pistoolschoten die klonken in de nacht. De wolken schreeuwen steeds hierboven, de hemel scheurt uiteen, de sterren staan reeds op uitdoven, maar evengoed hangt niets om deze bergtop heen. En valt er slechts een lode warmte. Ik zie Zeus vandaag neergezeten, pratend met vrienden onder de plataan. Hij blaast rookwolken in de lucht, kijkt naar de verloren tijd en zucht.
1: Mag ik vragen, heb je hem aangesproken?
2: Nee. Ik durf niet.
1: Snap ik. They say never meet your heroes. Maar ook het feit dat je hem echt hebt gezien, dat is zo... Ja, hij klinkt als een legendarisch persoon. Hij ziet er ook zo, hij is het ook. En dan zie je hem gewoon ergens in een dorp met zijn vrienden, gelijk een normaal man eigenlijk, rondhangen. Dat vermenselijkt opeens de legend, hè?
2: Ja, ja, ja, zeker, zeker. En er is ook een klein huisje van hem en zijn familie waar er allerlei foto's aan de muur hangen. van hun carrière, krantenknipsels en zo. En de muzikant Nick Cave is ook een enorme fan van Psarantonis.
1: Dus, dat kan ik mij voorstellen, ja.
2: Die is ook al in dat dorp geweest en daar rondgelopen en zo. En ook daar hangen dan foto's van hem hoog, dat die dan samen daar waren. Dus als het over legendes, levende legendes gaat, komen er daar af en toe wel. Yeah. Ondanks dat het eigenlijk een klein dorp ergens in de bergen op Kreta is.
1: Zot eigenlijk, hè. Ja, wie inspireert er jou nog? Hey, we hebben al jouw... de zee hebben we gezegd, wat inspireert jou? We hebben Psarantonis gehoord, maar ik vraag me af, welke andere dichters hebben jou... niet, misschien eerst en vooral jouw bundel, maar ook jou als dichter geïnspireerd en gemotiveerd om zelf te gaan schrijven?
2: Schrijvers en zowel dichters. Ik denk, zelden zijn het voor mij Nederlandstalige dichters die me inspireren. Mm-hmm. En zeker in de hedendaagse poëzie vind ik niet echt iets dat mij zo diep raakt als een oudere poëzie. Of poëzie uit het buitenland, dichters van vroeger en recenter. En ook schrijvers. Als het gaat over schrijvers in de Turkse cultuur, heb ik in vertaling weliswaar onder meer Yaşar Kemal en Zülfü Livaneli gelezen, als we bij het zeethema blijven. Zeker Deniz Kustu, denk ik dat het heet. De gevraagde zeeman in Nederlands van Yaşar Kemal. Dat heb ik 3 jaar geleden gelezen, dat is mij enorm bijgebleven. Zeker de figuur van de visser Selim, die dan eigenlijk meegesleurd wordt in een soort bloedwraakverhaal, maar dan toch mee rondloopt en ook een soort melancholie daarin. Zijn verhouding ook tot de zee zelf en de dolfijnen die rond zijn boot zwemmen en dan op een dag niet meer verschijnen. Daar herken ik iets in terug dat mij ook beroert in mijn eigen schrijfproces. Zelfde bij Zülfü Livaneli. Ik denk dat het boek heet Mutluluk, het over de zee gaat. Beide zijn vertaald in Nederlands en wel verkrijgbaar. Dan qua dichters. Uit de Turkse cultuur kan je natuurlijk niet om Nazım Hikmet heen. Dus dat is zeker ook een invloed. Maar ook elders, als we het over Griekenland opnieuw hebben... De dichter Kavafis, Konstantinos Kavafis, vind ik prachtig. Het is een gedicht van hem bijvoorbeeld, Op dat ze komen. Ik ga gewoon de eerste 5 regels daarvan lezen.
1: Helemaal goed.
2: 1 kaars is genoeg. Haar zwakke licht zal het mooier doen, zal beter passen, wanneer de schaduwen komen. De schaduwen van de liefde. 1 kaars is genoeg. De kamer moet vanavond niet te hel verlicht worden. Diep in de dromerij en de suggestie, met het weinige licht. Zo in de dromerij zal ik mij laten begoochelen, opdat de schaduwen komen. De schaduwen van de liefde. Ik heb hem nu toch volledig gelezen. Ja, dus,
1: helemaal goed, het is heel mooi.
2: Dat neemt mij mee. En ik las het gisteren nog maar opnieuw en ineens herkende ik elementen uit gedichten die ook in mijn bundel zitten. Dus ergens retrospectief het bewijs dat er een invloed
1: Dat wil ik ook vragen, want je wordt inderdaad beïnvloed door heel veel mooie schrijvers en dichters. Ik schrijf zelf soms ook en dan vraag ik mij af, hoe kan je jou laten inspireren en daar tegelijkertijd jouw eigen stem in proberen, toch vinden of proberen te bewaken. Dat vind ik zo een moeilijk balans, maar ook heel mooi. Van, het is mooi, je wordt geïnspireerd. En toch is het zo van, wat kan ik daaruit halen?
2: Ja, het gaat om wat je zoekt. Ik denk, als mens en als makende mens zijn we allemaal zoekers. En trouw blijven aan je eigen stem is eigenlijk trouw blijven aan je zoeken. Aan hetgeen wat je voelt, aan hetgeen dat je misschien niet meteen elders terugvindt en daarom zelf wil maken. Dat kan ook. Maar terwijl je ook weer op die reis bent, het reizen, net zoals het een thema is ook in de bundel, neem je invloeden mee. Ook, zoals we in het begin van het programma hoorden, wanneer Yılmaz op reis gaat en indrukken heeft van de plaatsen die je bezoekt, die neem je allemaal mee. En zo ook de woorden die je leest van anderen.
1: Nu, Wim, jij wordt geïnspireerd, maar jij inspireert ook andere mensen. Bijvoorbeeld om terug te komen naar jouw bundel Oogschaduw. Het voorwoord werd geschreven door niemand minder dan onze lokale legende Alijan Ünal. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Het is moeilijk om daar veel over te vertellen, omdat het voorwoord heel persoonlijk is. Mm. Maar het is prachtig wat hij geschreven heeft. Dus ik zal toch een klein stukje eruit voorlezen.
1: Ja.
2: Hij schrijft: ooit hoorde ik in een televisieprogramma een Turkse dichter zeggen: zoals elke mens heb ik in mijn jeugd gedichten geschreven. Ja, elke mens schrijft in zijn jeugd gedichten. Daarna laat men het los, men vergeet het. Diegenen die doorgaan met poëzie noemt men dichters. Alijan schrijft: ik hoor bij de groep mensen die het vergeten is.
1: Oef.
2: Maar ik heb het geluk dat ik een dichter, een dost, een vriend mag noemen. Ik ga nu niet heel het voorwoord voorlezen, maar...
1: Het is wel een mooi compliment. Het is een heel, heel mooi compliment.
2: En in een paragraafje wat verderop schrijft hij hoe de bundel bij hem overkomt, hoe hij het eigenlijk leest. Dan zegt Alijan: Wim schrijft niet over uitgedoofde liefdes, maar over mensen die geen woorden vinden om afscheid te nemen. Deze bundel beweegt tussen licht en donker, waar herinnering en dromen elkaar raken. Tijdens het lezen word ik jaloers op de dromen die Wim beschrijft. Hij citeert uit een van mijn gedichten: vannacht droomde ik, er werd me verteld als de wijnbeker te zijn, waar de wijn in vloeit en vastgehouden en bewaard wordt. Zo wil ik ook dromen.
1: Wow.
2: Dat zijn de woorden van onze vriend Alijan.
1: Zeer herkenbaar ook. En met die woorden stel ik voor dat we het volgende liedje gaan beluisteren. Dat is Aşık Maksimi Şerif met Sarhoş. En dan gaan we het verder hebben over hoe jij die dromen waar Alijan zo jaloers op is, hoe jij dat eigenlijk allemaal omtovert tot een gedicht. Dit is Sarhoş.

0: De legendarische Aşık Mahzuni Şerif Sarhoş, nog een toch een grote artiest die ook een grote inspiratie is geweest voor Wim de Winter. Hij zit hier nog steeds met ons in de studio. Wim, je noemde tijdens ons voorgesprek onder andere, ja, ook tijdens het gesprek nu, Turkije en Kreta. New Orleans speelt daar ook een bepaalde rol, maar dat zijn toch wel, ja, in mijn bescheiden mening, zeer verschillende plekken. En toch lijken ze met elkaar te verbonden. Of heb jij ze met elkaar verbonden? Hoe heb je dat gedaan?
1: Doorheen het thema van reizen, licht en donker, dat ik in elk van die plekken aantrof. En natuurlijk het element van de zee die hen met elkaar verbindt. En wat het ook betekent. De zee als een kruispunt van invloeden. Die naar plaatsen gaan, en havensteden ook vaak, of kustplaatsen, die een smeltkroes vormen voor poëzie, voor muziek, voor ontmoetingen, ook met mensen. Dus dat is misschien de rode draad doorheen die verschillende plaatsen die mij inspireren.
0: En dit is misschien een rare vraag, hè, maar heb jij een, want we hebben het over zee, heb jij een favoriete zee of een zee dat je het meest resoneert bij jou? Want bijvoorbeeld als ik denk aan Turkse liedjes en poëzie, de Egeïsche Zee. Oh man, daar zijn boeken over geschreven, denk ik. Hoe zit dat bij jou? Is er een zee dat jou echt nauw aan het hart ligt?
1: Diezelfde zee, de Egeïsche Zee.
0: Terecht.
1: Heel zeker. En ik zal het een beetje uitbreiden naar de Middellandse Zee, zeg maar, het Middellandse zeegebied. Mm-hmm. Het van op zee bekeken omvat het verschillende plaatsen waar ik heel graag kom, waar ik voel dat ik mezelf kan zijn en inspiratie kan ontmoeten.
0: Inspiratie ontmoeten, dat is heel mooi verwoord. Ja. Nu, dat ontmoeten, dat zegt ook heel veel over jouw schrijfproces, want daar wil ik het ook eens over hebben. We hebben al gezegd, de zee heeft een ritme, poëzie, muziek, dat heeft allemaal ritme. Maar jouw schrijfproces heeft ook een ritme, want jij schrijft wanneer je in beweging bent. Je moet in beweging zijn zelfs wanneer je schrijft. Kan je daar meer over vertellen? Wat houdt dat exact in?
1: Ja, dat heb ik je vooraf inderdaad gezegd. Dus het reizen voor mij en het bewegen maakt ergens iets los, waardoor zinnen komen. Ook in een bepaald ritme. Bijvoorbeeld, als je echt op zee reist met een schip, dan is er een soort cadans. Evengoed met de trein, als je met de trein reist, een soort langzame flow daarin. En dan komen er woorden en stukken zinnen bij mij op, die ik in een notitieboekje schrijf. En dat, dan heb je een hele reeks fragmenten, papiertjes, en dan ontstaat vervolgens het tweede deel van het schrijfproces als ik terug thuis ben. En dan moet echt meer in isolatie plaatsvinden bij mij.
0: Dan moet je stilzitten.
1: Stilzitten en het structureren, het vinden van wat er bij elkaar past, het kneden tot wat een gedicht wordt. En het is meestal het gedicht zelf dat mij toont wanneer het af is. Ik denk een beetje zoals wanneer je met klei boetseert en in je handen ineens je sculptuur ziet. En dacht, oké, nu ga ik het niet meer aanraken.
0: Ja.
1: Dit is het.
0: Ja, dat is heel mooi dat eigenlijk jouw werk terugspreekt. Of jou zegt van oké, ik ben er.
1: Ja.
0: Heel mooi. Nu, jouw bundel is een ode aan het reizen. Het is eigenlijk een liefdesverhaal ergens ook, hè, voor, ja, voor het reizen.
1: Ja.
0: Maar daar zit ook een kritische noot natuurlijk, zeker als we kijken naar

0: Onze samenleving en de connotatie die tegenwoordig heel vaak wordt gemaakt met reizen, namelijk toerisme over toerisme. En jij benoemt dat ook in jouw bundel, wel helemaal op het einde, denk ik. Ik vind het wel een interessante manier om te landen in uw bundel.
1: Ja, het is het voorlaatste,
0: Het is het
1: de
0: voorlaatste,
1: voorlaatste
0: ja.
1: tekst. Dat heet Strijdschrift voor Steden. Ik ga het nu niet voorlezen, maar ik kan wel zeggen hoe het ontstaan is. Het is ontstaan in Praag, een oude stad, waar je de oude Joodse begraafplaats en synagoge hebt, die ik
0: Ook
1: ging gaan
0: met
1: bezoeken.
0: heel veel overtoerisme natuurlijk.
1: Ja, en dat was daar overspoeld. En dan zie je daar een Belgian Beer Café in Praag, in godsnaam. Dan allerlei wafelshops enzovoort. Een soort van generische soort zaken die je in elke wereldstad lijkt te krijgen. Een Dali-museum op de Grote Markt, dan net zoals je dat in Brugge ook ziet. En daar stel je dan de vraag bij van, wat is dit? Wat gebeurt daar? En dan had ik zo'n soort van droombeeld, een fantasiebeeld, rond de oude stenen van de begraafplaats en van de straten rond de begraafplaats. En ik beeldde me in dat die loskwamen uit de aarde en allemaal opstegen in de lucht als een soort magisch rondzwevende stenen. En dan zag ik voor mij die toeristen die daar zo tussen liepen. En dat soort beeld kwam. En dan is er eigenlijk in één pennetrek een hele tekst uit mijn pen gevloeid die in de dichtbundel Oogschaduw staat.
0: Oh, wauw.
1: Als voorlaatste gedicht, ook bewust, want het laatste gedicht heet Ochtendlicht. Er is een soort cyclus. De dichtbundel begint met avondrood en eindigt met ochtendlicht. Daartussen zit een nacht waarin een figuur, een textielarbeider kan het zijn, uit het eerste gedicht, misschien al die andere gedichten voor zich ziet, herinneringen ziet. Zo kan je de bundel ook lezen. En dan eindigt hij met de woorden: samen delen we het ontwaken, dan ontsteken we het licht.
0: Mooi.
1: Dat moest
0: En
1: de laatste regel zijn.
0: Wim, raad je dan de lezer aan? Rond welk uur moet de lezer jouw bundel dan lezen? 'S nachts dan, omdat het net die donkere behandelt?
1: Om het even, zolang de lezer zich kan laten meenemen. Meenemen op reis, meenemen in herinnering, meenemen in de nacht zelf, als we die bij volle middag zouden lezen.
0: Mooi, heel mooi. Nu, straks ga ik nog een liedje van Dr. John laten spelen, ook een liedje dat jij hebt gekozen. En wil ik het daarna nog hebben met jou over het surrealistisch aspect. Je hebt Dalí daarnet ook genoemd. Ik zie daar ook wel een link. Maar ik wil nog een paar dingen bespreken, ook over het proces en hoe dat je tot een bundel bent gekomen. Maar zou jij nog een gedichtje voor ons willen zingen?
1: Ja.
0: En ik heb ook gehoord dat je ook een ode hebt geschreven aan Robert Graves. Klopt dat?
1: Ja, dat is nog iets anders.
0: Ja.
1: Wat zal ik eerst doen? Ik zal misschien eerst zingen.
0: Helemaal goed.
1: En ik neem er even mijn gitaar bij. Dit is het gedicht Beomeosa dat ik geschreven heb na een verblijf in een zenklooster in Korea.
0: Een zenklooster in Korea. Man,
1: Ja.
0: ik wil jouw reisrepertoire weten, Wim.
1: Ik had eigenlijk een kaartje bij de bundel moeten steken, misschien.
0: Ja.

0: Woe! Hoe vertrek je zonder zon? Heel, heel mooi. Hmm. Hoe heette dit gedicht?
1: Beomeosa, dat is de naam van een zenklooster in Korea.
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat het ook het enigste lied is waar het woord dharma-drummers in voorkomen. Dat zijn eigenlijk boeddhistische monniken die op trommels spelen.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Wim, we komen stilaan naar het einde van ons gesprek, jammer genoeg, of van onze rit met de dolmoes. Mm. Je hebt ons echt al naar verschillende plekken meegenomen het afgelopen uur. Nu, jouw bundel. We noemen het nu een bundel, maar... Je bent niet begonnen aan die gedichten met het idee van die gaan in een bundel terechtkomen. Hoe ging dat proces eigenlijk? Wanneer heb je besloten of dacht je van, of zag je van, dit wordt een bundel?
1: Ja, de eerste bundel, Schenksters, is er gekomen omdat andere mensen het mij vroegen. En zodanig lang aan mijn mouw trokken van wanneer bundel je eens je gedichten, dat ik het dan maar gedaan heb. Ik heb dat in eigen beheer uitgegeven, net als de nieuwe bundel Oogschaduw ook, omdat ik volledig de controle wilde hebben over de selectie en de vorm van de gedichten, maar ook omdat ik het echt met mijn eigen handen zelf wilde maken. Mm. En dat is er zo gekomen. Na mijn eerste bundel wilde ik eigenlijk geen tweede bundel meer maken. Ik dacht, ik heb nu al een boekje gedaan. Maar ook daar waren er een reeks teksten, begon ik er thema's in te zien en dan kwam het toch wel voor zich. En hetgeen dat het voor mij heeft ontsloten om het echt te kunnen maken als boekje, is de typografie. En daarvoor heb ik eigenlijk het schriftbeeld van typemachines gebruikt.
0: Mooi.
1: Ik heb ook typemachines gebruikt om de gedichten te schrijven. En ook daar heb je het spel van inkt, licht, donker, schaduw. En toen ik die vorm gevonden had, wist ik van dit wordt een bundel. En zo is Oogschaduw er dan gekomen.
0: Je bent echt een method writer, hè? Echt zo met een typemachine. Ik zie je al bezig, je gaat echt in de mood, hè? In de zone, ja. Om je boodschap te kunnen overbrengen. Heel mooi. Een andere boodschap dat ik ook haal uit Oogschaduw is het proberen vast te leggen van momenten. Hè? En ergens zie ik dat ook als misschien een kritische kijk naar de vluchtigheid van onze samenleving of van de tijd waarin we leven. Alles moet sneller. Alles is heel snel. Zelfs liedjes die worden uitgebracht. Zo het effect van een album van 20, 30 jaar geleden, dat is er niet meer. Klopt dat het ook een kritisch knipoog is naar die vluchtigheid?
1: Absoluut. Ik denk dat dat de reden is dat ik schrijf. Om te proberen iets van een moment te bewaren uit die stroom van vluchtigheid. We strijden bijna tegen de overvloed van snelheid en indrukken die op ons afkomen. Op een of andere manier moeten we ons, zoals de sailor uit het eerste liedje dat we horen, het tweede, proberen rechtop te houden in heel die stroom. Maar we beleven waardevolle ontmoetingen en momenten en ergens wil ik die proberen vasthouden. Iets van de schoonheid vast te houden in dat moment. En dat is een heel actieve reden om te schrijven.
0: Dat is heel mooi, want ik zit er soms zelf ook mee in van dat je een mooi moment meemaakt en dat het zelfs moeilijk is om stil te staan bij dat moment, om te beseffen van, man, wacht even, dit is eigenlijk echt een mooi moment. Ik ben gezond, ik heb familie, vrienden rond mij. Dit is een mooi moment, het zonnetje schijnt, maar zelfs dat je bewust worden van dat moment is heel moeilijk. Dat vraagt ook heel wat innerlijk werk, denk ik.
1: Ja, dat kan best zijn.
0: Ja. Misschien mijn laatste vraag voor jou, wel een belangrijk, ook voor mij als amateurschrijver, zal ik maar zeggen. Je bent een rijmer in jouw gedichten. En dat is een zeer bewuste keuze. Terwijl niet iedereen die doet aan dichten fan is van rijm. Wat trekt er bij jou daar zo aan?
1: De muzikaliteit en het effect van klank en ritme. Een heel mooi statement van Mevlana Rumi, de Soefi-dichter, over poëzie. Hij zegt over zijn gedichten: mijn poëzie is als brood. Je eet het en daarna heb je het in je opgenomen. Mm-hmm. En eigenlijk, gedicht voor mij is ook zo. Het hoeft niet constant bekeken te worden. Je leest het en het doet iets, het heeft een effect. En dat zit zeker in de betekenis, in de sfeer, maar kan soms ook in het ritmische zijn. Van het rijmen heb ik een kort voorbeeldje, wanneer ik schrijf: wanneer je drinkt om middernacht, stemmen je toespreken in dromen, zie je gezichten fragiel en zacht en kaarslicht om bij jou te komen. Het is bijna
0: mooi.
1: Een ritme van, als van een toverspreuk, zo. Hè? Zoiets heel magisch. En dat doet rijm voor mij. Ik gebruik het zeker niet altijd, maar wanneer ik het gebruik, is het echt om een effect zo te...
0: Zoek toch naar de juiste ritme.
1: Mm.
0: Ja, heel mooi. Wim, ik stel voor dat we luisteren naar het volgende nummer. Ook ons laatste nummer, jammer genoeg. Dat is Dr. John met Gri Gri Kumbayaya. Heb ik het correct uitgesproken? Kan je kort het liedje introduceren en waarom, zeggen waarom dat je daarvoor hebt gekozen?
1: Voor mij is het een New Orleans nummer. In New Orleans komt een vorm van voodoo voor. En daar heb ik een aantal gedichten rond in Oogschaduw, in de nieuwe bundel. Maar ook in het ritme zit er iets van de invloeden die naar New Orleans gekomen zijn. Dus een soort shuffle, maar ook zeker Afrikaanse en Caribische invloeden zitten erin. En nu Dr. John is ook een heel bijzonder figuur op zijn eerste twee albums. Het nummer dat we horen komt van op het eerste album. Doen er ook een aantal muzikanten mee waarvan niemand eigenlijk echt weet van wie zijn die mensen en waar heeft hij die gehaald. En het is ook een heel verhaal van mysterie. En een van de associaties daar zijn nachtelijke drumpartijen die op kerkhoven in New Orleans en zo plaatsvonden.
0: Wat?
1: Dus
0: die
1: heeft dat allemaal daarin meegenomen. Dat is iets heel speciaals.
0: Allen naar New Orleans dus. Laten we luisteren naar Dr. John en Gri Gri Kumbayaya.
2: They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

0: together. No, no, no.
1: No, no.
0: Gree, gree, gumbo.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Hey, now, boy.
2: Je hoorde Dr. John met Grigri Gumbo Yaya. Dat, de titel van het liedje wil ik blijven uitspreken totdat ik het correct heb. Ik krijg een thumbs-up van Wim, dus ik zou het wel goed hebben. Een artiest uit New Orleans. En zo zijn we tot het einde van onze dolmoesrit gekomen. Wim, heel erg bedankt om vandaag mee te reizen en jouw herinneringen, jouw dromen, jouw gedichten met ons te delen. Voor de luisteraars, dit was onze laatste praatprogramma van dit seizoen. Maar geen zorgen, wij gaan een keer goed rusten in de zomer en volgend seizoen zijn we zeker terug met ons, met het meest sympathiek busje van heel Vlaanderen. En ja, dank u wel om nogmaals naar ons te luisteren. Mijn gast was dichter en muzikant Wim de Winter. Zijn nieuwe bundel Oogschaduw is nu verkrijgbaar. Dit was Radio Dolmoes en zoals gewoonlijk hebben we ook een poëtisch knip. Normaal gezien is dat Yilma Zabi die dat doet, maar aangezien we ook nog een dichter hebben hier in de studio, laten we Wim ons een poëtisch einde voordragen. Dank u wel. En geniet van de zomer, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Wim, the floor is yours.
3: Onze dolmoesbus is aangekomen als eindhalte op het eiland Mallorca, de Middellandse Zee, waar we het huis van de dichter Robert Graves vinden en zijn graf, waar ik dit schreef. Het woord leest dichter op je ongemarkeerd graf. Blauwend tussen zon en maan keek je voorbij de kust naar zee. Plukte je rijp fruit van laaghangende takken met de grillige bergpaden achter je rug. Zo plukte je woorden, schilderde hen, tot een helder visioen van een witte godin samen met jou, oude meester. Uitkijkend over een eindeloze zee, de bergen had je altijd al achter de rug. Geel fruit groeit hier, oud, poëtisch fruit, rijp om te plukken, en ik zie je voor me. Met je doorgroefd gelaat en verscheurde gedachten, hij die de steen breekt, herinnert. Jouw oude vriend, de verstrooier, bezocht je graf op de middag, bracht zeewind uit de rozentuin naar je drempel, wat slechts één iemand bemerkte, terwijl die takken streelden en sinaasappelen aan de bomen, die ook de zee overschouwen, nu het groener wordt. Je oude vriend zet zijn fez op voor een laatste buiging, een eregroet, plaatst een klein steentje op je graf, het zout op de bries, waait langs zachte roze lippen, ze brengen je een laatste woord en laten je alleen met de zeewind. Je oude vriend, de Soefi, kwam je vandaag aan je graf bezoeken.
2: Dit was Radio Dolmoes.

0: Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleair deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
1: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
0: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
2: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
0: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het leven, dat zit vol met spannende momenten. Een telefoon die in één keer overgaat terwijl je alleen thuis bent. Of vandaag had ik nog iets tijdens een vergadering, zo'n voorstellingsrondje. Dat steeds maar dichterbij schuift en dat je denkt, oh, ik moet zien dat ik het hier allemaal goed zeg. Of een bestelling op café die je al 20 keer in je hoofd hebt geoefend en toch weer verandert op het laatste moment, waardoor dat je alles kwijt bent en opnieuw moet beginnen. Bij Ruud gebeurt dat soort spanning niet alleen in haar hoofd. Soms valt bij Ruud een zin letterlijk stil midden in de lucht. Alsof er plots iemand op pauze heeft geduwd. En de mensen rondom haar weten dan niet altijd wat ze moeten doen, maar het is eigenlijk heel simpel. Ze gaat het u hier subiet vertellen. Hier komt het verhaal van Ruud.

Hallo, ik ben Ruud en ik ga op voorhand zeggen, ik heb soms al last van stotters. Af en toe val ik dus een keer stil, maar ik kan daar dus niets aan doen. En wat jullie kunnen doen, is gewoon wachten en blijven kijken. Meer niet. Ik heb dat ook al heel mijn leven, dus je mag daar ook alles over vragen. Ik ben er liever wat open over. En dat is eigenlijk de intro waarmee ik wekelijks een paar keer begin. Het gaat nog duidelijk worden waarom. Ik ben niet de gewone stotteraar, like dat je altijd hoort in films of misschien al van vrienden ook, waarbij dat er af en toe een keer gehaperd wordt of een lettergreep herhaald wordt. Maar ik ben eigenlijk de stilvaller. Ik ga gewoon opeens stilvallen, uit het niets, waardoor dat mensen ook niet altijd horen dat ik aan het stotteren ben. Nu, ik heb al gezegd wat je wel kan doen, dat is gewoon wachten en blijven kijken, meer niet. Maar het zijn ook een paar dingen dat je liever niet doet. Het zijn ook bepaalde dingen dat jullie waarschijnlijk al weten voor een stotteraar, dat je niet zomaar mag ertussen komen. Hé? Want dat is net hetzelfde als dat je gewoon een verhaal zou vertellen en dat er iemand opeens ertussen komt. Dat is helemaal niet leuk als je zelf gewoon aan het praten bent, maar zeker niet als je aan het stotteren bent. Wat je ook best niet doet, is lachen. Zeker als je het weet, is dat ook niet zo fijn. Dat is soms ook wel wat gewoon uit ongemakkelijkheid. Hé. We snappen dat allemaal wel een beetje. Oei, hoe moet je hierop reageren? Dat is helemaal oké. Nu, ik stotter al vanaf dat ik kan praten. Vanaf dat mijn eerste woordjes eruit kwamen, haperde ik wat. En mijn ouders dachten, na een paar jaar, geloof ik, 2 jaar ongeveer, we gaan toch een keer misschien kijken om naar de logopedie te gaan. Want stel je voor dat dat toch echt een grote invloed zou hebben op haar sociale leven. Hey, dat zou niet leuk zijn. Ik denk dat elke ouder dat ook wel een beetje zou hebben. Dus in derde kleuter ging ik voor de eerste keer naar de logopedie, naar de stotterlogopedie. Op het moment zelf, ja, ik was een kind, ik besef totaal niet welke invloed dat heeft. Ik deed wat spelletjes daar. Maar eigenlijk ontwikkelde ik bepaalde methodieken, waardoor dat ik ietsje gemakkelijker soms kon stotteren. Maar de focus bij die logopedist was vooral mijn zelfbeeld. Omdat dat het grootste is als stotteraar. Misschien dat jullie wel een beetje kennen wat dat stotteren is, maar dat is eigenlijk een ontwikkelingsstoornis. Dus dat is eigenlijk niet zomaar iets dat met medicatie of met een paar oefeningen vaak weggaat. Zoals dat je soms in films wel zou zien van even doorzetten naar een oefening en je bent er vanaf. Zo werkt het helaas niet, of toch niet bij iedereen. Die logopediste, zij heeft heel veel voor mij betekend. Ik ben daar uiteindelijk tot het tweede middelbaar naartoe gegaan. En vooral rond dat zelfbeeld gewerkt. Zowel mijn ouders als ik zaten er ook wel wat mee in, wat dat dan met mijn sociaal leven zou brengen, welke invloed dat zou hebben. En ik herinner me een verhaaltje van mijn logopedist. Dat ze vertelde, ik heb hier een 18-jarige jongen die ook al even bij mij komt. En hij zat er ook altijd mee in van, ik ga eigenlijk nooit een liefje kunnen hebben. En ik kwam nu gisteren wel niet vertellen, zeker, dat hij nu een liefje heeft. En een liefje dat het echt gewoon accepteert en hem gewoon laat doen hoe dat hij is. En zij vertelde dat aan mij en ik herinner me, ik was toen 11 of 12 jaar, denk ik, dat dat zoveel met mij heeft gedaan en het feit dat dat nog altijd bij mij een anekdote is, dat het me bijblijft, zegt eigenlijk genoeg. Gewoon die geruststelling. Ah, oké. Ik kan ook misschien ooit een liefje hebben. nu, mijn ouders zaten ook wel in met sociaal leven, zoals ik al heb gezegd. En ik merkte dat inderdaad wel dat dat een invloed had als ik kind was. Bijvoorbeeld naar de bakker gaan was ook niet altijd zo evident. In het begin nam ik altijd een briefje mee met de bestelling of op. Ik gaf het mooi af. Ik nam de bestelling mee en ik ging naar huis. Voilà. Eigenlijk niet moeten praten. Gemakkelijk. Naarmate dat ik ouder werd, kon ik dat natuurlijk wel al wat gemakkelijker zeggen. Dan is dat omgewisseld naar het briefje voorlezen. En als niet alles lukte, gaf ik het toch nog af. Spreekbeurten, een hel. Ik heb gelukkig altijd heel veel chance gehad met de school dat ik op zat, met de leerkrachten dat ik heb gehad, tussen haakjes meestal. Maar
eigenlijk heel veel chance had, zeker in het lager, mocht ik het apart voor de leerkrachten doen of voor mijn dichte vrienden. Dus dat was ook wel gemakkelijk dat ik die kansen kreeg. Zelf in het middelbaar was het ook vaak een gunst dat de leerkracht deed. Een hele mooie gunst, vond ik. Ik denk dat ik voor elke stotteraar kan spreken. Als er één iets is dat je altijd wil afzweren, dat echt de grootste nachtmerrie is, en dat is telefoneren. Ik heb dat als kind nooit graag gedaan. Als ik alleen thuis was en de vaste telefoon hing, ik nam niet op. Dus sorry aan alle grootouders, tantes, onkels, vrienden van mijn ouders. Ik was dus wel thuis. Nu, naarmate dat je ouder wordt, er komen nieuwe uitdagingen. Ik stond ook niet altijd stil bij wat die uitdagingen voor mij zouden betekenen. Ik ben bijvoorbeeld de uitdaging aangegaan om de cursus Redder aan Zee te gaan volgen. Als ik 16 was, dacht ik, oh cool, ja, ik zwem graag. Dat is zo'n beetje mijn vrienden op een post staan, tof, hele zomer. In de zon, hopelijk, of toch aan het strand. Maar niet bij stilgestaan dat je ook hele dagen door een parlofoon moet praten. Dus communiceren met de andere redders was voor mij een grote stress. Maar opnieuw kreeg ik daar heel veel begrip voor. Ik ging ook heel... ook nog altijd heel creatief om met bepaalde trucjes. Ik denk soms dat ze goed werken, maar denk ook dat ze vaak gewoon niet werken. Zoals bijvoorbeeld een backup voorzien. Zeker als ik jonger was, zo rond de leeftijd 15, 16, was dat mijn go-to trucje. Ik deed een bestelling en ik zorgde altijd dat er eigenlijk iemand ook al mijn bestelling wist, zodat ik dat niet eigenlijk zelf moest vertellen. En ik zei altijd, ja, ik ga het eerst zelf proberen. En dan, als het niet lukt, kan jij het wel doen. Maar eigenlijk ging ik er altijd van uit dat die persoon het ging doen. Ook de bestellingen werden soms aangepast midden in dat ze kwamen opnemen. Ik wou bijvoorbeeld graag cola. Maar op het moment zelf dacht ik, ik ga stotteren, dus ik ga maar een Fanta vragen. Dat is een beetje gemakkelijker om uit te spreken. Maar die Fanta smaakt ook wel altijd door. Maar ik zou liegen als ik niet zeg doe. Soms dat ik dingen vergeet. Maar eigenlijk weet ik het wel heel goed wat ik wil zeggen. Dat ik denk, oh ja, dat liedje. Of oh ja, hoe noemt die weer? Maar eigenlijk weet ik het al heel lang. En ik weet het al altijd. Maar gewoon geen zin om te stotteren, dus ik laat het gewoon zijn. Of wat dat er voor mij ook helpt, is om ergens anders mij als eerste voor te stellen in een voorstellingsrondje. Of ergens als eerste te spreken. Dat helpt voor mij, omdat ik een gigantische stress voel. Ik word helemaal rood, klamme handjes. En dan is dat, ik ben er vanaf. Ah, eindelijk. Ik ben nu vooral al ingegaan op welke impact dat heeft op mijn leven. Maar het brengt zeker ook heel grappige momenten mee. Zoals ik heb al verteld dat ik redder aan zee heb gestaan. Ik heb vooral in de Haan redder staan. En de eerste dag, nieuwe post, nieuwe badstad. Je leert een beetje je mederedders kennen. We staan op het strand en een van mijn mederedders zit op de Mirador. Dat is zo die hoge stoel aan het strand. Niet iedereen weet altijd hoe dat noemt, maar dus een Mirador. En we zijn kennis aan het maken. Hoe heet jij? Hoe oud ben je? Je staat hier al lang. Tralala. En dan komt de vraag, wat studeer jij? Even side notes. Ik heb orthopedagogie gestudeerd. Dat is niet het gemakkelijkste woord om als stotteraar te zeggen. Ik ben heel blij dat ik het nu in één keer eruit kreeg. Maar goed, die zit daar op de Mirador. Ik sta op het strand. Heel veel wind ook, dus het is al moeilijk om elkaar te verstaan. En de vraag komt, wat studeer jij? Maar ik begin te stotteren. En zoals ik al zei, ik ben een stilvaller. Je hebt ook je zonnebril op, dus je had dat helemaal niet door. Die wist dat ook nog niet. Dus dan komt de befaamde zin. Amai, weet jij niet meer wat je studeert misschien? En ik ben gewoon te lachen, want ja, die kan dat niet weten. Hè. En helemaal in de war. Ik zeg, nee, ik heb soms last van stotteren. En die, sorry. Maar ik vind dat juist ergens wel een beetje stiekem het grappige dat andere mensen dat altijd veel erger vinden dan mij. Nu, ik heb al gezegd, het is niet leuk als je lacht, maar als je het niet weet, ja,
Tuurlijk lach je. Ja, ik zou ook lachen, hoor. Moest ik dat zien. Of iemand, ondertussen al even een vriendin is van mij, die dacht dat het vriendelijk was om te zeggen van... oei... je plaat bluft dan. Top, top commentaar. En wel, het past er nog bij dat ik stotter ook. Of iemand die dacht dat ik in een chipje aan het stikken was. En ze is hier toevallig ook, maar ze weet, ik weet niet meer of ze het nog weet. Dus ja, al van die leuke verhalen eigenlijk, dat ook wel grappig kunnen zijn en dat ik me ook wel mee amuseer. En soms jaren later dat iemand vertelt, oh ja, weet je nog, ja, sorry. En dat ik het eigenlijk zelf helemaal ben vergeten. Dus ja, maakt eigenlijk niet uit, hè. Even goede vrienden. Nu, het is een groot verschil met het feit dat je het wel weet. En dat heb ik ook al meegemaakt. Op een date, als ik 16 was, vond hij dat eerst heel schattig dat ik stotterde. Ik vind al minder schattig, maar bon. En hij begon wat te lachen. En ik zei, oei, waarom ben je nou aan het lachen? En hij zei, je lijkt een beetje op een kapotte doorgeraaide cd. Ja, mijn pasta gepakt en vertrouwen. We geven onze grenzen aan, we geven onze grenzen. Of ik heb meestal geluk gehad met leerkrachten, maar soms ook niet. Zoals ik hier in het tweede middelbaar in de muziekles. Het was al geen favoriete leerkracht van iedereen. En ik was aan het fluisteren van achter in de klas. Maar ik was wel op een goede manier aan het fluisteren. Ik was mijn buur aan het helpen met op welke pagina dat we zaten. Dus op zich een voorbeeldige leerling. De leerkracht vond dat wat minder en zegt, Ruud, ja, je mag nu een keer zeggen wat je nu hebt gezegd. Want ik geloof eigenlijk niet altijd dat hij stottert. En dan ja, sta je daar. Oké. Dat was ook een leeftijd dat ik nog niet zo goed kon opkomen voor mezelf. Dus ik had gelukkig iemand in mijn klas aan mij zei, ons Valerietje, ze is hier ook vanavond, die durft op te komen voor mij en voor haarzelf en zegt, mevrouw, ik vind dat eigenlijk echt niet kunnen. Dat gaat zomaar niet, zij stottert wel. En ik, mijn emotionele zelf, begin te wenen en loop uit de klas. Herhaling van die situatie, maar dan het vijfde middelbaar, andere school, nieuwe klas. Ik heb een spreekbeurt gedaan, ben eigenlijk wel trots van, oké, ik heb gigantisch veel gestotterd, maar ik heb het toch wel gebracht. En de leerkracht die op het einde als feedback heeft, de communicatie verliep wel niet zo vlot, hè. Heel die klas kijkt om, wat blief, mevrouw. Ik weer wenen naar buiten. Dat is mijn coping. Ondertussen kan ik wel een beetje beter voor mezelf opkomen. Dat lukt wel. Ik maak ook wel graag deel uit van die stottercommunity. Vroeger vond ik dat niet zo tof om te stotteren, maar ik zoek het ook wel op. Zoals rond de coronaperiode had je Trust Your Struggle, maar dan struggle geschreven. Mooi gevonden. En dat was een meisje die ook stotterde, die zo videocalls deed. Of zij kwam soms op de radio, of maakte daar soms filmpjes over. En ik vond het de max van, oh, ik hoor bij mensen die ook hetzelfde voelen als mij. Want dat is niet evident om dat altijd uit te leggen aan iemand, hoe dat in je hoofd eigenlijk omgaat. Er is ook een liedje van Portland, Time to Talk. Dat is nog niet zo lang uitgekomen. Ik heb daar al bij zitten wenen. Ik heb daar al, iedere keer als ik op de radio kom, denk ik, oh, zalig. Dat gaat over stotteren en ik versta het. Maar ik kan dat ook in andere interpretaties brengen, die time to talk. Ik kan wel zeggen van dat ik mijn stotteren op zich goed ervaren heb, maar zoals ik eerder al zei, heb ik een gigantisch mooi netwerk rond mij. Dat bestaat uit mijn gezin, familie, vrienden, scoutsvrienden ook vooral. Maar zeker ook andere vrienden. En mijn liefje en mijn collega's. En elk op hun manier dragen ze eigenlijk bij aan hoe dat ik zelfzekerder kan zijn in het stotteren. Ik had dan bijvoorbeeld een vriendin die mij een beetje uitdaagde. We stonden bij Da Vinci. En mijn befaamde plannetje, ik ga een backup voorzien. Ja, voor mij dan een horentje met... Amarinata, mijn favoriete smaak. En zij zegt, nee, ik ga het niet zeggen, je gaat het nu zelf bestellen. Ik denk, god, allee, kom aan, waarom wil je dat niet gewoon voor mij doen? Maar uiteindelijk is dat perfect gelukt en dacht ik achteraf, ah ja, eigenlijk, dat lukt ook zo. Waarom moet ik wel tegen de backup voorzien?
mijn gezin, die mij altijd ook heel hard heeft gesteund. En elke nieuwe uitdaging dat ik aanwou, was dan nooit een twijfel van oei, gaat dat wel lukken met mijn stotteren. Dat was eerder ik die daarover twijfelde. Zeker heel veel vriendinnen en vrienden. En mijn liefje, die hier ook is en die ondertussen mijn verloofde is. Die is ook een grote steun zonder dat hij het altijd door heeft. Als ik bijvoorbeeld met een lange stotter zit, dan kan ik een keer een lief wrijfje over mijn been geven of een keer een knipoog. En dan weet ik van, oké, ça va, we gaan weer verder. Dus dat is ongelooflijk lief van hem. Ik zei al dat mijn ouders heel ferm inzaten met mijn sociaal leven. Ik denk dat we nu wel kunnen bevestigen dat dat helemaal geen probleem is. En dat ze liever zouden hebben dat mijn uitbreiding hier stopt. Want de agenda loopt overvol en ik weet niet meer waar ik roepen. Nu, waarom begin ik wekelijks met datzelfde zinnetje? Van, hey, ik heb soms last van stotter, waarom zou ik dat wekelijks moeten zeggen? Wel, dat is omdat ik al een aantal jaar ondertussen als jeugdhulpverlener in het JAK werk in Brugge. Ik ondersteun dus jongeren tussen 12 en 25 jaar met eender welke vraag of probleem. En we zien dus wekelijks nieuwe jongeren. Daarnaast sta ik ook in klassen en in een jeugdbeweging om vormingen te geven. Ik ben dat wel een beetje gewoon om te doen, omdat ik altijd in de scouts heb gezeten. Ik ben daar ook echt ontplooid tot de persoon dat ik nu ben. Maar het is toch iedere keer wennen om voor een nieuwe groep te staan. Dus ik zeg het liever op voorhand, van weet je, ik ben er al vanaf, ze weten het. Als ze er vragen over hebben, ze weten me te vinden. En eigenlijk, in al die jaren dat ik nu al daar hulpverlener ben, is dat heel goed meegevallen. Heeft eigenlijk elke jongere daar al goed op gereageerd. Want ik zie het ook een beetje als een kracht dat iedereen wel iets heeft. En voor jongeren die komen, zitten meestal met een vraag, zitten meestal met een probleem. En voor hun kunnen dat vooraan... Voor hen kan het juist ook zijn van, ik kan hier gewoon mezelf zijn. Ik moet hier mij niet voordoen als iemand anders. Het is helemaal oké. Dus daarom zeg ik eigenlijk altijd het zinnetje. Ik ben Ruud en ik zeg het liever op voorhand, ik stotter. Nu, ik zou mij echt geen leven meer eigenlijk zonder stotteren kunnen inbeelden. En chance, want ik heb er een tattoo over laten zetten. Die staat hier op mijn arm. Het is eigenlijk een gezichtje. En met nog een gezichtje erachter. Want het gezichtje achteraan, dat is er wel, maar je ziet het niet altijd. En het is meer een deel van mij geworden dan dat ik het apart van mij zie. Dank je wel.

Dat was het relaas van Ruud over hoe vermoeiend het kan zijn, denk ik, om constant moeten vooruit te denken bij iets dat bij de meeste mensen, alleen bij mij toch althans, redelijk vanzelf gaat. Dingen zoals een drankje bestellen, uw naam zeggen, opnemen als de telefoon gaat. Ja, dat soort dingen. Niet moeilijk normaal gezien, maar niet voor iedereen. Dus onthoud hoe belangrijk steun hierbij kan zijn. Dus gewoon blijven kijken, niet invullen, niet lachen alsjeblieft. Gewoon eventjes iemand de tijd geven om haar zin af te maken. Easy peasy. Merci om te luisteren. Wij horen elkaar snel terug.

En het kraakt in onze hersens, maar een burn-out is voor losers. Dus wij jakkeren maar verder, dat hoort bij deze tijd. Maar ik wil,

Vive Vincenzo.